bopping around and jumping around. Nou is de lokale underground scene in Washington D.C. Want dat is de Rainbows met Minnie. En we rocken boppen stoppen strolen gemiddeld weiter met Chuck Berry en Maybelline.

Let's have some fun tonight. I'm gonna bop tonight. Rockabilly Music, West Texas, 1957, Elroy Dietzel met Teenage Ball. En we blijven in Texas met Western Swing Music, uit die draait zeker jaren. The Roots of Western Swing Country Music, uit 1936, San Antonio. Hou je het hier, Jimmy Thomason met How Many Times?

belichte in de 50er jaren af dat ze TNT label in San Antonio, Texas. Oké, de totale collector item sammler rariteit. Jetzt am Schluss diese Rocking 50s Sendung. Een totale rariteit van een Chester en Ruby met I've Got a Notion. Rare stuff.